mijn broek. En ik sta in veel gebieden in die voetspoor van de boer. Ons het veel vrouwenboks gestuur saam met saai. Vol siepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die banen voer vir jou. En ook in die briefmouw.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hierdie een is vir MC Skuman.

een gekkie. Ik wens ik was een boom voor club en stoel. Ik wens ik was een kapperkie voor bloemen in je tuin. Ik wens ik was iets anders. Ik wens ik kon verdwijnen. Ik wens, ik wens, ik wens.

0: Jij hebt mijn kast in ons begraven. Waar trek jouw paai van? Vertel jouw klein nuts.
1: Zeg dan. Nee, jij weet niet meer. Maar je zal onthouden als ze jou ver.

0: je vingerafdrukken is licht genoeg om samen met mij te dragen.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ik vertel van een vriend, een oud vriend van mij. Zaterdagmorgen vroeg begin hij al te rijden. Met die lang pad een dorp toe om zijn quickies daar te

kop, bak op. Zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg. Waar van je weg? Skop, skop.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier. Nou, wat nou? Ik was nog nooit in geweest.

0: Ach, ik lief voor jou, Jay.
1: I love you too. Ik toch iets voor mij.
0: Jay. Nee, ik heb bij liefde voor mij, mensen.
1: Oh, Jay. Ik lief voor Jay.
0: Ik lief voor Jay.
1: Ik lief voor jou.
0: Jay. Tai.
1: Oh, Rarkie.
0: Het is altijd mijn... Maar het is altijd mijn favorite geweest. Kijk, ik love accenten. Het is mijn gunsteling ding, is accenten in Zuid-Afrika. Maar dat is mijn baie... De Makoland is mijn cool en al die bedingen. Maar die Malayan Weeskamp accent is mijn great. Want dan ga je uit en dan ga je vooral in die wijnland. En dan vooral altijd met je koos. Zoek je mes of tips. En
1: oe,
0: tips.
1: Ik dacht mis een vark.
0: Nee, mes of tips.
1: Mes.
0: En ja, chip. En die accent, dan zeg ik altijd, zeg het niet weer voor mij toe. Ze zei, nee meneer, zeg het niet weer. Tips. Ja, tips.
1: Tips. Oh, ik zal
0: naar die met een tippie. Ja, oh, is mijn dood hou, moet dat zijn.
1: Oh, hier begin ons alweer.
0: Ja, mijn vrouw heeft nu weer naar mij gekeken terwijl ik mij...
1: Thuis,
0: op mijn thuis die zit. You know, I don't know what's happening, Lisa.
1: Is she swanger?
0: I don't know. I probably. I will hardware off for 5 years. Ik heb voor mijn vrouw gezegd: is hierdie ding weer gebeurd? Hardware off voor 5 years. Ik kom terug wanneer die kind laerskool begin. Ik geloof het weer. I'm not doing this again, Lisa. Ik ga het niet weer doen. Nie.
1: Ja, ik verloof dat ik het ook niet meer een keer kan doen, zo met jullie weer.
0: Ik ga het
1: nog als Rolf.
0: I will not be there. I will be gone, far gone.
1: Ja. Oh, je neem.
0: Oor 3 jaar gaan ze een foto uitvallen en zeggen, dis hoe papa gelijk
1: het. Hoe net als hij baard
0: gezien. Maar hij het gaan melk koop. Ik beloof het vir jou. Ik ga het
1: kloppen.
0: I will not be able to do this again, man.
1: Ik moet net zeggen, ik het die, bij ons kantoor, ik werk met een klomp vrouwen.
0: Ja, en ek het, ek is jammer.
1: Het is baie lekker. Ik het eergister, toen zei ik, ek die ochtend waar ik al kom, toen heb ik zo'n beetje soybrand gehad.
0: Yeah.
1: En toen die middag, toen heb ik verschrikkelijke cravings gehad.
0: Yeah.
1: En toen later, toen voel ik alsof mijn hormonen niet lekker is. Nie. En toen even skielik, toen ga ik, oh, wie is zwanger? Iemand hier is zwanger.
0: Van betekent keer gebeur het, nee?
1: Ja.
0: Dat die een vrouw dat alle vrouw aanvoelt. Dus mijn ma krijg soybrand en als mijn sister zwanger geweest.
1: Precies zo.
0: Ja, ja, ja.
1: So, iemand, een van jullie luisteraars is zwanger en jullie weet dit nog niet.
0: Ja.
1: Nee?
0: Ja.
1: Kan iemand morgen ochtend laat weten wie dit is?
0: Ja, asjeblieft niet.
1: Zeg gewoon er het, zeg ik.
0: Oh, excellent nee? Love. Klein Johan, groot back for you, nog iets, hè?
1: Oh.
0: Nee?
1: That's so cute.
0: That's so amazing, wees. Hij zal naming rights here for life.
1: But, ja.
0: Ja.
1: Ons zal even babysit wanneer hij 17 is.
0: You know, nee. Kom, zit je mee? Why are you putting us
1: 18, want dan kan hij daarom voor ons ronddraaien.
0: 100%. Ik is 100% raag en dan is ons al 58.
1: Ik heb het ooit zo.
0: Verstaan je mijn punt? Zo, so, nee. Nee.
1: Wauw.
0: Ja. Je weet niet wie iets...
1: Maar jullie life klopt.
0: Wie iets freaky hoor. Nee. Jij is nader aan 2040 als wat je is aan 2007. Jij is nader aan 2040 als wat je is aan 2007.
1: Wauw.
0: Ja. Iemand het gister gesê en toe dink ek net so, oh my word, 2007 was like eergister en 2040 klink of ons met AI robots gaan praat en met vleende karre gaan vlieg
1: en is
0: net 14 jaar weg.
1: Dis die ding, as iemand vir my sê soos in die 80s, dan dink ek 20 jaar terug.
0: Ja.
1: 20 jaar terug in die 80s was...
0: Maar mense noem het Bikkiezimers.
1: Bikkiezimers.
0: Ja, ja. Als je niet zo Bikkie vergeet, zo nou en dan.
1: Ik denk
0: dat mijn soeibrand
1: komt van Bikkiezimers af. Is toch niet zwanger.
0: Oh, ik weet bij van die mensen gaan ons skel, want ons loop op den ijs. Maar ons loop zeker maar op den ijs. Vierbergers, hulle loop op den ijs. Wat ons raag het, ons nie soof, dan ek het toe.

0: La Grubbige Winsel, Bokkie wil je dansen, maar hij zei meisje wat kan vast dansen in die kleingaal polariteit. En hij biedt wel eerst een ampie de prijs met maak je dromen waar. En ik hoop je dromen raak waar. Vandaag maak je ook wie waar of wat niet. En wie wat vier die klein cellen, die klein goeikies, man. Zelfs al als je dier te loop en je al die sledel uit en je gaan voor en toe en die sledel gaan ze perfect in. Dat is een klein victory, nee.
1: Dat is een klein win, daar.
0: Nee.
1: Ik hou ervan.
0: So amazing.
1: Definitief lekker.
0: Maar ja, dat is wat het is. Hier bij lekker luisterstasie, maar ons is in die buitenkant.
1: Ons is en hulle laat ons uit. Zo,
0: finally op parool.
1: Oh, ek hoop Johnny Kids is recht weer hierdie ding. Wat gaan lekker wees, ja. Natuurlijk. Ons gaan nou nie kan klein klets morgen nie, maar ek en Gertjie gaan bykie rap mee praat.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk, ons het op sociale media gesit, al gaan loergerust al op Luister FM se blad, ook Gertjie se blad, vir die nieuwe Springbok trui wat uit is. Ons wil morgen hoor, wat is jou opinie daar oor, dan kyk ons een bykie wat die commentaar was daarop. Ek is baie opgewonde vir dit. Dit is baie mooi, hulle het letterlijk die volkslied in 5 van die ambtelike tale daar opgesit. Hmm. Absoluut fantastisch, ek love it.
0: Is cool man, ek like die nieuwe vibes wat hulle altyd doen en jy weet my verginsling was als jy die foto's op die nommers, dit was vir my baie baie cool.
1: Ja, dit was baie mooi.
0: Dit was baie baie mooi.
1: Altyd
0: denk jy aan my poepie.
1: Maar ja, maar selfs laatst week toe ons met Rulof Smit gepraat, toe praat ons oor jy weet die Lostra era.
0: Ja.
1: Jy weet so, dit is heeltemal anders, ons het genoem ook toe Eben van Running Waters hier is, ons gepraat het oor die manne aand ook, jy weet jy die ene aand is die Lostra era en die ene aand is die Stuyvetry era. So is nog ons interessante era, so mense toe nou kyk. Ja,
0: is true that man, is deel van die era's, maar wat ook era is, is om te groet 15 minuten net voor die tijd van 9. JK is net hier na ons en hy vat jou regge deur tot 12 uur toe, maandag tot vrijdag op JKB 912. So ja, ek hoop julle dag is super speciaal man. En ja, en duid is fake vrijdag, so de morgen is het vrijdag, morgen is hy dag, wat is bykie kan smile and wave. Prep yourself, het gaan koud wees hier van saterdag, zondag af vooral. En it's gonna be cold man.
1: En dan die maandag se vakantiedag.
0: En met reen.
1: Is een lekker reen.
0: Oh,
1: dit gaan lekker wees.
0: Het al vergeet is vakantie dan.
1: Mm-hmm.
0: Ons moet die sweet sê.
1: Nee, ons gaan eerst hier wees en dan gaan ek terug naar die bed toe.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar okay, dan gaan het lekker wees. Is een lang naweek julle.
0: Fine, doen wat julle wil doen. Maar dat is fijn, ja, ons vang julle by morgen. Selle plek, selle tijd, net die lekker luisterstasie. En ons vier vrouwen morgen, ja, so kom vier saam.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: tweedehandse hart.
1: Absoluut tweedehandse hart. Tashay, wat so lekker daarvan sing. En net voor het Hans Winkler 24/7/365. Ek gaan jou groet en Etienne Kalit staan by met die middag samen sein. Ek speel bykie uit daar met Rydille, Nicholas Lou, as ook die Kanye Warris. Morgen is vrijdag, jou keuse van muziek natuurlijk. Ek gaan lekker wees. Ek sê ook dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB program moedig. Dit is nou maandag tot vrijdag 9-12. Ek hoop jy het een fantastische dag verder in die geselskap van Luister FM. So van my kant af JK tot morgen vir die vrijdag weergawe. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
6: Ek is Tom Swart en jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

plassen en die nameplijnse duinen. In die winter kort jij zomer, in een erf zoek jij die bomen groen.

Dan is dat die klanke van Chris Stein en hy sê vir ons, ek kan nie net voor het Brendan Piper met H2 Hart en natuurlijk West met The Sound of Silence. Die tijd is so 25 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Vrienden, 4 vrouwe maand is saam met ons hierdie vrijdag by Jolly Kids Academy. Ons bring hulde aan die ongelooflike vrouwe wat elke dag inspireer, koester en een verskil maak. Ouers, onthou met aflaai vir julle gratis muffin, toe kom afval en een speciale dankie vir alles wat julle vir ons doen. Dankie dat julle so'n belangrike deel van die Jolly Kids familie is. By Jolly Kids Academy vier ons elke dag liefde, leer en familie. Luister FM saai rechtstreeks uit morgenoggend vanaf 6 tot 9 met die lekker luisterlorry en vir meer inlichting kontak vir Adrie by 072-298-7087.

0: Luister FM.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
2: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: Luister FM.

0: Je luistert naar Luister FM. Dat is nu 3:00 en ek is Big Nick met jou nieuws. En in die bulletin, een IDAC-onderzoeker bevraagteken Johnson's bewering oor bedrijfshandleiding. En een forum vraag Ramaphosa om Senzo Mchunu te ontslaan na onthullings voor die Madlanga-commissie. Die hoof van onderzoeken van die onderzoekdirectoraat in corruptie, Matthew Sesoko, het voor die Madlanga-commissie getuig, hy verstaan nie waarom die voormalige hoof, Andrea Johnson, die directoraatse bedrijfshandleiding as 'n konsep beskryf nie. Hy het vrae beantwoord van voorsitter in Mbuyiseli Madlanga en getuienisleier Tabang Poo. Sesoko sê die handleiding is op Johnson's bevel versprei en haar hantering van sekere misdaadintelligensie aangeleenthede is nooit deur die direktoraat gemagtig nie.
1: So she never said, with simple matters, I will not bother you. The decision to authorize that matter was not discussed with me.
2: I mean, just on that, Advocate Johnson testified that the man was just a draft. She would have lied to this commission.
1: Yeah, I don't understand why she said that.
0: Die activist in Citizens Forum het president Cyril Ramaphosa intussen gevra om die geskorste minister van politie, Senzo Mchunu, af te dank en sê onlangse getuienis voor die Madlanga-commissie het sy geloofwaardigheid verder geskaad. Woordvoerder Dennis Bloem sê beweringe wat Mchunu verbind met politieke inmenging en besprekings oor veranderings binne misdaadintelligensie is te ernstig om te ignoreer. Hy voer aan die publiek kan Mchunu nie meer vertrou nie en vra Ramaphosa om die land beste belang op te tree. Die DA in Gauteng sê dis skokkend dat meer as 22,000 gevalle van kindermishandeling sedert 2023 aangemeld is, terwyl die provinsiale onderwysdepartement nie rekenskap kan gee van hoe lank ondersoeke duur nie. Altesaam 695 verkragtings, 423 seksuele aanrandings en 74 gevalle van seksuele teistering is aangeteken. Woordvoerder Sergio Isa dos Santos sê dit wys die ontstellende omvang van mishandeling in skole en die departement se onvermoë om leerders te beskerm.
3: Every single learner deserves to feel safe at school. Parents deserve confidence that when abuse is reported, it is investigated quickly and thoroughly. The Democratic Alliance will therefore write to MEC Lebogang Maide calling for the urgent implementation of a centralized case tracking system with enforceable investigation deadlines so that every report is monitored, every victim receives support and every perpetrator faces consequences.
0: Iran waarskei golfstate enige nuwe Amerikaanse aanval op sy gebied sal vergelding op energie-infrastruktuur reg oor die streek veroorsaak. Reuters berig die Iranse minister van buitenlandse sake Abbas Araghchi het Saudi-Arabië, Qatar en ander streeksvennote gevra om hulle invloed te gebruik om verdere militêre optrede deur Washington te voorkom. Die waarskuwing volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump onlangs gedreig het om Iranse energieaanlegte te teiken. Golfstate vra glo diplomatie om groter konflikte vermy wat wêreldwye olievoorrade kan ontwrig en die Midde-Ooste verder onbestendig kan maak. En jou geldsake, die rand R16.31 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin $64,572. Die prys van goud $4,261.85 per fynons en Brent olie $83.54 per vat. Dis die einde van jou nuus. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou weer.
4: Luister FM weer.
0: Jou weer dan jou vermoere, Vrydag, ja, is Vrydag, 7 Augustus, Aliwal Noord, 8:21, Bishu, 13:16, 10% reën, Kraddock, 8:18, Dispatch, 13:17, Oos-London, 17:19, 30% reën, Fort Beaufort, 10:16, 10%, Graaf-Reinet, 10:19, Gramstad, 12:18, Jeffreys Bay, 11:19, Mtata, 11:15, 10% reën, Port Alfred, 15:18, 10%, Port Elizabeth, 14:18, Potts and John 16:18, 30% reën, Queenstown 8:14 en uiternag 13:18. Dis 'n kykie na jou weer dinge vir môre, Vrydag, 7 Augustus.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Placebo, every you, every me. En Spoegwolf, kom aan met de naafs. Kom eens luisteren even in Big Nick samen met jou. Goedemiddag. Het is een donderdag en een donderdag. Je weet ons nou waar het is. Man, propvol programma vandaag. Gezels om die draai met Retief Orendaal. Ons praat een beetje over wat onlangs in die nieuws was. En dit is nou die terugrol van ons elektriciteitstarieven. Ons zijn een beetje meer uit vandaan oor. Ja, ek denk baie mense wat verduideliking soek hoe dinge gaan werk, hoe dit vorentoe gaan lyk. Ek weet dat julle paar vrae, as jy vrae het, kan jy op die WhatsApp lyn so lank regkry vir my, dan kan ek vir die vrae kyk of hy vir ons 'n paar van hulle kan beantwoord. So hy gaan in die ateljee saam met my wees om die draai net hier so op Luister FM. Dan ook natuurlik volgende uur van die program het ons lekker motorsport dinge. Ons gaan stokkies praat, ons gaan ook motocross praat en kyk wat aan gaan in die wêreld van motorsport. Die gewone dinge weer sport topic ook nog steeds kikkie kyk en haatstaf wat alles jou kant toe kom. Keenan Eksteen vat ons verder. Hierdie is Chasing Dragons.

Je was fantastisch, Lia. Pleister FM. Kijk nu laatste paar boodschappen voor die topic. Als we terugkomen naar Eunice. En dat is nog jouw Kiki kijk. Het is interessant om te zien wie we gaan krijgen vandaag. En nog jouw hartstal wat jou kan toekomen.

belofte was de samenswering met alles wat ik had. Mijn commitment staan op even zo'n spoor, tussen liefde maken en moed verloor ze jaart. En ik is zeker het is zonne, maar kan hij helpen? Dat is die vloek van die gitaar. Woke up this morning en die jere weet, die duivel.

donker komt van buiten en cijfer der die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de veer. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaris, ten niet meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles heeft een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris, ten niet meer. Met orrelbegeleiding komt die voorspel tot die scheiding. Maar is alles recht, die liefde?

Die donker komt van buiten en zij verdeert die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En mijn voeten en mijn handen wordt overkende landen.

Gästen ook. En dank je zo voor allemaal wat lekker samen gesels het vanavond. Nou ja, toe, ik hoop je vingers van jou is lekker warm. Ik denk je moet gauw voor jou een kopje koffie of een thee gaan maken of skink voor jou een ding daar, zodat je vingers van jou zijn litte kan losraak. Want net hierna is dit tijd vir flinke vingers.

Zij koopt grond en plant de wingerd met die geld wat zij verdient. Werkt met spinwiel en met wol om naar haar mensen om te zien.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zometje blijft eerdig zijn. Zometje wat je liefde naar me brengt. Zometje

voorsprong, terwijl die stad nog slaat. Ik laat die torens achter mij, zuidwaarts naar die kaap. Door die vaaldriehoekse nevels, Bloemfontein voorbij. Dan draai ik rechts bij Koelsberg, om naar Beaufort-Westerij. Door die ver verlaten vlaktes, zo zie zon al hoer klim. Nabij Lijnsburg en die hutten.